chelle kulen anyanelen anyane kuy xey jublulen di wuta jub far da dulen de ki fanen pelem pelem